0: Klap.
1: Vrienden, dames en heren, je weet, Aaron hier in 1938, dan is in Australië retour. En toen is er vandaag daar naar die dierentuin gegaan en ons slang aankijkt naar een kangaroo. Jouw en boy lopen samen met ons op die tour. En hij zo naar die gedierte staan en keek en toen draaide om naar ons toen hij zei, my goodness, what a mice. Nou,

0: Mijn zeg, maar ik zal het maar nooit in de eeuwigheid in die bedompige plekken uitdoen. Kijk hoe loop je zweetmijl af.
1: Doe maar, pa, dat is niet zo erg, niet?
0: Niet zo erg, niet. Man moet niet door je nek staan te praten. Ik voel of ik wil versmoord, dus alsof iemand mij aan die keel beet het. Druk en druk. Zo, hoe die mensen dit in die Johannesburg uitdoen, zal geen zondaar weet niet. Hier is niet eens een oude lachie wat trek, niet. Ei, toch. Hoe verlang ik niet nou naar oude Wesselsburg, waar die schapen blaar en die wolken witboek aan die randjes zit. Waar daar ruimte is. Waar een mens schoon lucht kan inademen.

blazen, gaan je je das afhalen en vullen paard op zijn lekker leek. De second date is niemand dat je kent, die haken die

Goeie naand, en toe sit sommer al weer maandag. Wat natuurlik beteken, dis weer tyd vir Dismos Maandag. Saam met my Pieter, vanaf 7 tot 9, elke maandag aand rechtstreeks. Hier vanaf Jagkamp Pap & Grill, sy atelier in Meistroom. Op my, ek meen, ons praat maar nog van Meistroom, maar dis mos nou eindelijk mos Modi Mali. Klink nie lekker op die tong nie. Jy kan vanavond weer luister op Ramkat Radio. .co.za Welkom vir al die luisteraars en ook aan al ons luisteraars door oor kan die waters. Kijk, die tye vir sommiges werk daak nie so lekker uit nie met ons tydje, maar ons kry gereeld boodskappe van oor see af van luisteraars wat sê hoe geniet hulle Ramkat Radio se programme. Dit is altyd lekker om dit te hoor. Ons begin met Appel se Kalahari, daarna bring het deur dier Janita, nee, dit is haar dochter, man, wat is haar naam? Franja, dit is Franja. Ek het nogal net nou, is ek reg, jy weet, gekorrigeer, want ek het gesê aanvankelijk, staan nie op my tekst, dis Janita, maar dit is eintlik haar dochter. Dan verder in die program, soos altyd, muziek vir oud en jong. Ek het wees een bykie fliekmuziek, die raai gevaarlike broerrate vir my, weer twee liedjies van ons eie bekende country sanger Janie Du Plessis. En dan verder kuier ons sommer net lekker saam. So ons gaan begin met Kalahari van Appel en dan bring dit Franja Du Plessis.

Dit was gewees Snotkop met Parapapa. Ek wonder altyd, dis maar, ek het al vroeger gepraat van, wat is daai van Juanito Progressief, van Skarumba en daai goed. Maar dis lekker dansmuziek, nee, Parapapa van Snotkop. Nou ek het ons een bykie gespeel nou, ek sê mos, ek speel vir oud en jonk, hier op Ramkat Radio. En hier was nou sê iets bykie vir die jongere geslag, nee. Volgende, nee wacht, ek wil eers een paar mense bykie welkom hier diso. En dit is nou hier in Jagkamp, waar hulle sit daar voor by die toonbank en beweeg hier rond. Gerda en Barend, baie welkom vir julle hierso. Bly julle kan ook bykie luister, al sit julle daar binnen, na hierdie lewendige uitsending. Vir Tersius en sy dochter Sandra, ag vir julle twee ook, dankie julle saam luister. Stefanie, wat lekker hard werk hier vanavond. Baie dankie Stefanie vir jou harde werk en dat jy saam luister. En dan ook vir Jannie. Ons gaan net na Jannie sy lekkies luister. Hy is die eienaarie van Jagkamp. Ook een omroeper op Ramkat Radio en een baie bekende country sanger en sy vrou en sy dochter Krizaan, sy vrou Christel, vir julle ook sê baie welkom en dankie dat julle saam luister. Ach, en daar kan ek nie uitlaat nie, ons het nou al twee ons eie dierkies hier, so my Mickey, dit is een kruising tussen miniatuurworshond en een chihuahua, en as jy haar gaan sien, haar oore, ek dink haar is iewers een vleermuis ook betrokke. En dan die papagaai, julle kan hom daar ook so af en toe hoor, hy sit hier by my in die atelier, papagaai, papai, dankie dat jy ook saam luister, net nie al my woorde herhaal wat ek sê, as die microfoon af is nie. Nou ja, die volgende muziek is Dream van Fleetwood Mac, direct daarna, Rieke Snel, hy sing dan vir ons Karavaan, en dan ook een baie mooi liedjie van legende in ons Afrikaanse muziek, Laureka Raug, sy gaan vir ons sing, Toe maar, die donker man, maar hy

Die begin van die story. Ons was vreemdelinge, een paard op een later, en toe word ons vrienden.

die, die begin van ons story, wil het nooit vergeet die. So klim in my karavaan,

verdrinken in liefde en toe kry ons ringe. Hy is in een hoinkie en toe kom ons kinders.

Prachtige sing deur Virginia Lee, was baie gewilde sangeres gewees in die dag, en ek sel, soos, ek was nog op blaarskoel, en sy was een van my groot gunstelinge, sy het my in muziek laat belangstel, dis waar dit begin het, Tahiti, Verre Land, en Lente, en Switserland, en, oh, soveel liedjes, 10.000 myl verhaal, was een grote vaag gewees. Ok, die Goombay Dance Band, een Duitse groep wat in 1979 geskep is dier Oliver Bent en is vernoem in die klein baai op die Caribiese eilande St. Lucia. Die groep het begin in die 80er jare die grootste commerciële sukses behaal met nummer 1 treffers soos Son of Jamaica, Seven Tears, Aloha Hey, Until We Meet Again en sovoorts. Goombay Dance Band het een ondersteuningsbasis in Europa opgebouw en was ook baie gewild hier in Zuid-Afrika. En ek was ook een van hulle groot ondersteuners gewees daar. En ek denk dit is, ek het die extra getalle opgemaak vir ondersteuning in Zuid-Afrika. Ons luister na die Goombay Dance Band, die liedjie Son of Jamaica, een van hulle bekendstes.

Baie mooi, en eindelijk is een liekie daai wat vir my baie nostalgie inhou. Ek onthou in December 1970 het ons slag gemaakt met school. En toe die sangjuffrou het om oorvertaal aan vaarwel my eie vriendekring en ons matriek sit op die verhoog geklim en vaarwel gesê aan die ander skooliere met daar die liekie. En soos ek sê, is die laaste wat ons saam, iets saam gedoen het. En ja, ek het vandag nog contact met in meeste van my matriekmaats, wat nog leef, en ons gesels bijna dageliks, ons het een groep op wat sit WhatsApp, wat ons mee, of met mekaar gesels dageliks. Oké, okay, ons stap aan. Ons kom by ander ene, wat ook vir my, ek hou ook baie van die liekie, en dit is, sy naam is Stey. Dit is een liekie van die Britse popakte, Shakespeare's Sister, wat in januari 1992 deur London Records vrygestel is, is die tweede solo van hulle album Harmonily Yours. Die solo beklee ook die nummer 1 posisie in haar geboortestad Sobeen Verhey. Verhey, dit is in Ierland natuurlijk, en vir 6 weke lang, en dit was een transatlantiese treffer wat nummer 4 op die Billboard Hot 100 in die VSA bereik het. Ons luister na Shakespeare's Sister met hulle liedjie Stey. Iets anders.

0: because you're mine, I walk the line.
1: Johnny Cash, hy sê, because you're mine. Ok, is tyd vir my om te begin een handeskut en nacht te soen en julle drukkies te gee en sê julle moet een wonderlijke week hee. Dit is, wel ek het nog een hierso wat ek gaan speel, is ook een, iets niets wat ek ontdek het. Hierso is een ou, ek weet nie wat is, ja, sy naam is Vicente Ferri. Hy is Portugees, ek dink, en hy het een liefde vir de so glijkitaar wat hy speel. Hy het op 7 maart 1958 is hy gebore in Sobradinho, en dit is een deelstaat van Rio Grande do Sul. Hy het saam met sy broer in sy broerse orkest in Santa Catarina, waar hy groot geword het, begin. Specifiek, dit was in 1972. Hy het begin die basgitaar speel daar so, saam met sy broer, en sy broer was Sergio Ferri. En hulle het in nachtklaps opgetree, enzovoorts, enzovoorts. En hy het toe later een instrument, genaamd Sertanejo, het hy ontdek. En dit is die glijkitaar ding wat ek van praat. En hy het so, toe, met die ding het hy behep geraak, en dat hy later aan net die instrument gespeel het. En ja, die ding het een mooi klanke. Ek hou van die instrument. So, en dit is vandag die eerste keer wat ek om raak luister. En toe dog ek, okay, ek gaan hom op die groep sit, of op die speellys vir vandag sit. En kyk hoe gaan hy deur. As hy lekker deur gaan, dan ja, sal julle meer van José Vicente Ferri hoor. So, die een wat ek gekies het, wat hy vandag vir ons gaan doen, is Monia. Ons allemaal ken die liekie. Is net hierdie instrument wat ons nie heeltemaal eens is mee nie. Kom ons luister om gauw, dan sal ek terugwees om finaal vir julle te groet en een gewijde liekie gebruik om uit te speel. Vicente Ferri.

Kuhle, Heu Kuhle, Heu Kuhle, Heu Kuhle, Heu Heu. Heu Biggi Kuhle. Heu Kuhle, Heu Kuhle, Heu Kuhle, Heu Kuhle, Heu Heu. Heu Biggi Kuhle. Broeder en zuster en alles tezinnen. Va die dag met de bovier, dan zie oorlog half gewin. Als die bokvelden in Noordwest ruk, mogen helpen zie die koele gooien in het tabel.

van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en Andrei op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie

Hartelike goeie, wat sê mens, naand of goeie middag. Dit is ek, Ludwig Venter, ek staan in vir Hanlie en André. En die program is hier van Houk, waar hulle elke week die gunstelinge van een of ander luisteraar speel. So, ek het die voorrecht, laat het vandag, is het my gunstelinge, of nie noodwendig my gunstelinge, nee. Dit is een speellys wat ek saam op, wat ek opgestel het vir vanaandse uitsending. Hanlie en André is bitter bezig. Hulle het so baie op hulle kerfstok gehad hierdie afgelope 2 weke, dat hulle moet nou opvang. En ja, het Jaco ook nog besering gekry met sy been. En ja, nou moet André nog die tuindienste werk van hom ook doen, so hulle, ek sal vanavond en dan donderdag aand met die ander ene, dit is iets van alles, sal ek vir hulle instaan en hopelijk volgende week, dinsdag, sal hulle al hulle goed in een rij hee en sal reg wees om te beginne uitsaai weer. Ok, ek sê vir julle, dank julle julle ingeskakel is. Ek hoop julle gaan vanaand se program geniet en ek gaan afskop sommer met Alanis Nadine Morissette, Canadese Amerikaanse sangeres, liedjieskrywer, platemaatskappy eienaar en actrice. Morissette is bekend vir haar emotionele mezzo-sopraan stem en begin haar loopbaan in Canada in die vroege 90er jare met 2 mildelik suksesvolle danspop albums. Later, as deel van 'n opname ooreenkomst, het sy na Humbie Hills, Los Angeles verhuis en in 1995 die Jagged Little Pill uitgereik, meer rock georiënteerde album, wat meer as 33 miljoen exemplare wereldwijd verkoop en haar meest bekroonde werk is. Haar opvolg album is in 1998 vrygestel. Morissette het wereldwijd meer as 75 miljoen plate verkoop en is deur Rolling Stone tydskrif die Queen of Alt Rock genoem. Ons luister na Alanis en die liedjie is haar heel eerste groot treffer is Thank You en dis die een wat ons gaan luister. Nou hoor net alles waarvoor jy behoort dankbaar te wees wat sy hier opnoem. In 'n rits, hier kom Alanis Morissette.

Alanis Morissette, wat daar een lys maak van alles wat sy voor dankbaar moet wees, en hulle dan een vir een bedank. Dit is ja, in die 90's wat die plaat uitgereik is. Nou kom ons by, wacht, kom ons kyk eers hier in die wachtkamer, het ons vir Letty. Sy het so pas ingeskakel en sy sê, goeienaand, ek hoop het gaan goed, ek weet sommer die program gaan mooi wees, en ek wil net vir my pa Henny en ma Grita, sister Lena en amal wat saamluister groete stuur, en baie dankie sê sy. Ja, en Henny het sommer hier by 5:00 al, het hy gesê, ons wacht vir jou, ons wacht vir jou. Ja, die oomblik toe ek aangekondig het, dat ek sal vanavond instaan vir aanlele, toe sê hy, goeiemiddag Ludwig, ons wacht vir jou Ludwig. Nou, ok. Dankie Henny, dankie Elene, julle is prize luisteraars, julle ondersteuning word baie waardeer. Ok, ons stap aan, ons kom nou by een groep, een damesgroep, hulle noem hulle self Bacara. Hulle was een vrouwelike vokale duo wat in 1977 gevorm is, is deur die Spaanse kunstenaars Maite Matthios en Maria Mendiola. Die duo het vinnig internationale sukses behaal met hulle debuut enkelsnit Yes Sir I Can Boogie, wat nommer 1 in een groot deel van Europa bereik het. Die twee wat hulle vanavond vir ons gaan doen, is hierdie een, ek glo nie, ek het hom al voorheen, die eerste ene, het ek al voorheen op hierdie programme gespeel nie, en dit is Don't Play Me a Symphony. Die ander is hulle allemaal baie bekend voor, die wat ek gereeld speel. Maar hierdie een het ek nog nie gespeel nie. Don't Play Me a Symphony. En dan die tweede een wat ons gaan luister is The Devil Sent You to Colorado. En dit is in 1978. Ja, because he knew that, I'll be there. Hier kom, Bacara.

Die Cranberries, en hulle het gesing Analyze. Ballyhoo is volgende, en dit is een Suid-Afrikaanse groep. Hulle groot treffer was Man on the Moon. Hy het eindelijk hoog gevaar of hoog gepresteer recht oor die wereld. Die groep is in 1974 in Johannesburg gestig. Die oorspronkelijke lede bestaan uit Derek Dryan, hy het die koor gedoen, Attie van Wyk het sleutelborde, Mick Matthews, gitaar en koor, Fergie Ferguson, bas en koor, Cedric Sampson, dis die ou wat saam met my in die army was, Cedric Sampson, hy het die dromme gedoen. Nou, Ballyhoo het in 1981 toptreffer in Suid-Afrika gehad met The Man on the Moon, wat 19 weke op die trefferslijste deurgebring het, en die huidige orkestlede is 3 stuk, Ashley Brockensha, Derek Dryan en Fergie Ferguson. Ons luister na Ballyhoo met Man on the Moon, dis een van die Suid-Afrikaanse liedjies wat dit wereldwijd gemaakt het, en nogal baie goed gevaar het in die buitenland ook. 1980 is hy uitgereik.

Dat is Chesney Hawkes en hy sê I am the one and only, die een en enigste. Op die draaitafel volgende is die Hollies. Hulle is een Britse pop duo of een popgroep, sorry, wat vooral bekend is vir hulle baanbrekende en kenmerkende driedelige vokale harmonie stijl. Die Hollies het een van die grootste of van die voorste Britse groepe in die 1960s geword. Hulle was 231 weke op die Britse enkelsnit lyste gedurende 1960s, die 9de hoogste van enige kunstenaar van die dekade. En tot in die middel van die 1970s, dit is in 1962 deur Alan Clark en Graham Nash gestig as die Mercy Beat type muziekgroep in Manchester. Nou, hulle gaan vir ons bring ook een wat een groot treffer was. All I want is the air that I breathe. Dis al wat ek wil hee.

Thank you for the days, the Kinks. En ja, ek dink, ja, ek dink jylle hou van die muziek, want ek het so ver nog nie een klagte gehad nie, en ons is al 3 kwartier in, so daar is nog nie iemand wat geklaat nie, so ons hoop maar jylle allemaal geniet het. Die Roubets is volgende, hulle is totaal iets anders as wat ons nou geluister het al tot hiertoe. De Roubets, hulle was een Engelse popgroep in 1974 dier die muzikant John Richardson saamgestel. En dis die na vrystelling van Sugar Baby Love, een opname wat in 1973 saamgestel is uit studio sessie muzikante. Nou, sessie muzikant is, ja, sommer my net over daar een kant sit, hy is nie in een band of enig iets nie. As iemand iets opvoer en hy kort, miskien een kitaarspeler, dan het jy een sessie kitaarspeler wat gaan uithelp daar. Of as hy een sessie drummer soek, dan het jy een sessie drummer, wat, jy weet, hierdie ons is aanpasbaar by verskillende orkeste. Dit is, as hulle praat van een sessie dit of een sessie dat, dis waar oor het gaan. Nou, oké, okay. Hulle eerste weergawe, Sugar Baby Love, was een onmiddellike treffer wat in mei 1974 vir 4 weke op die eerste plek in die Verenigde Koninkryk geblei het, terwyl hulle in augustus die 37ste plek op die Amerikaanse grafiek behaal het en hulle bekendste vrystelling is. Ons luister na The Roubets en Sugar Baby Love. Soos ek sê, iets heel anders as wat ons tot nou toe geluister het, maar hier kom hy.

Jo, daar hoeka toeka, hoeka toeka, dit begin nader soos voodoo klink, toverwoorde, wat jou gaan verander in een vleermuis of iets. Ok, ons stap aan, ons kom nou by Midnight Blue, dis die titel van een internationale treffer uit 1982, ja, 82-83, daar rond, ek weet nie, dit is dier Louise Tucker, wat ook die titel vir Tucker's debuut album Midnight Blue was. Ons luister Louise Tucker en Midnight Blue.

0: Right, dit was Kate Bush gewees, Wuthering Heights, en weet julle waarna luister julle hier?
1: Jy luister na, hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister.
0: Jep, dis waarna jylle luister.

André, wat hierdie week een bykie otherwise engaged is, hulle sal volgende week weer terug wees. Ok, ons stap aan en ons kom nou by een groep, een seensgroep. Ek sê elke keer as ek hulle sê seensgroep, hulle was seens gewees daai tyd. En ek praat van die liekie wat hulle vir ons gaan doen, Queen of My Heart, is een liekie van die Ierse Lloyd Price seensgroep Westlife. Dit is op 5 November 2001 uitgereik en word as die eerste enkelsnit van hulle derde studio album, A World of Our Own. Ja, dis op die album. Dit is in die Verenigde Koninkryk en Ierland uitgereik as een dubbele A-kant enkelsnit met When You Look Like That. Dit het die eerste plek op die UK solokaarte gestyg, wat die groep hulle 9de Britse nummer 1 in 2,5 jaar gegee het en het een week lang aan die bokant van die grafiek geblei. Ons luister na Westlife, die liedjie A Queen of My Heart.

Ivan Bell in Peterborough. En dit is in April 1964 en hy was Andy Bell, die eerste van 6 kinders, een openlijke gay man, een icoon in die gemeenskap vir eerlijkheid, deernis en ondersteuning van verskeie liefdadige projekte. Het Bell het ook in 2008 met Erasure op Cyndi Lauper's True Colors Tour opgetree. As jong volwasse het hy Andy verhuis na Londen om een loopbaan in muziek na te streef. Na een kort associatie met The Void en Dinge het hy een auditie vir die voormalige Yazoo hoofman Vince Clark gedoen en hulle het saam die synthpop duo Erasure gevorm wat een gelijke liedjeskryf vennootskap geword het, met Clark op sleutelborde en Bell op lead vocals. Ons luister na Erasure en hulle rustige liedjie, Au L'Amour, O My Liefde, ne? Is dit reg? Hier kom, Erasure.

saam geluister het ook, en sy groet so lang, maar sy luister klaar. Ek weet, wat is sy naam? Albert. Albert is seker ook ingeskakel, so Albert, dankie, en jy moet een lekker nacht hee, en ja, morgenmiddag doen ek een program wat uit die archiewe, ek weet nog nie wat er ene nie, het kan enig iets wees, van hondjies is hondjies, tot my dorp, tot onderhoude met iemand, en of miskien een muziekprogram, ek is nog nie seker wat er ek gaan kies nie, ek sal morgenochtend, dan sal ek sê, eenie, meenie, meenie, mou, en ja, ok, en hier groet Henny ook nou, hy sê, ja, ek stem inderdaad weer een wenner gewees, baie dankie Ludwig, groet ook so lang, en dankie vir die mooie 2 ure wat van goeie muziek, so mooi aand verder vir jou en die garde, en gaan slaap nou maar, ek luister verder. Ja, ek kan nie, ja, wel, kom ons stap, ek weet na ek hier klaar is om 9 uur, dit is dinsdag, en op dinsdag het ons vir Tertius, wat sy program aanbied, en dit is Tertius, wat is het, Techno Tuesday, is die program wat hy aanbied, so as jylle wil inskakel, bly ingeskakel, hy is direct hierna, om 9 uur, val hy in, en ek moet sorg dat ek so 2 minute voor 9, at least, op die laatste, moet ek uitwees. So kom ons luister vinnig na die volgende 1, ek dink ek kan nog so 2 indruk. Right, die 1 wat ons nou gaan luister is ook een baie ou ene, ook een wat ons langklaas gehoor het, en dit is in 1968, Reparata and the Delrons. En wat het hulle gesing? Yes, I am the captain of your ship in 1968. Hier kom hy.

The Captain of Your Ship van 1968, denk ek het was. Nou die volgende een is Italiaanse liekie. En die liekie se naam is Torniero. Dit word deur Isanto California gedoen. En nou Torniero klink vir my soos 'n tornado, so dit is iets wat draai. Turn around of iets in daardie lyn. Maar kom ons hoor.

Ja, die Tornero is to be, I'll be back. Dit is een van Geraldine se liedjies, wat daar in Italiaans gesing word dier iemand anders. Nou, ok, ek sê dankie dat julle geluister het en julle moet die rest van die week geniet. Ek gaan uitspeel met goodbye. Ja, en dit is Joanna Field wat sê, goodbye John, I love you. Bye for now, dankie dat julle saam geluister het en doen wat julle geniet en geniet wat julle doen. Ek gaan hy.

Al het loop ons nou met I'll Fly With You, lekker remix van hom, voor dit Butterfly van Miyuki en dan lekker remix daarvan, and Now We Are Free. Jy nou eers ingeskakel het, ek is DJ Tarsus en jylle vibe, lekker saam op Techno Tuesdays.

Daar's dan weer so Malkorn met Mysterious Thumbs en voor dit The Launch. En nou vibe ons op die, luister nou mooi na my DJ. Is hy en Jimmy, ek sal van DJ G af. Hy stuur elke vrijdag stuur hy die oukies uit en elke dinsdag krijg ek kans om hom te deel. Nou ja, hier is die oukie van hom, net so voor die verjaarsdag.

Waar zijn nou geweest? Hi Jimmy, ik heb een beetje geholp. Ik heb aangejaagd op die deks. Gaan met jullie eerlijk wees voor die oukie. Okay, maar ja, het is tijd voor een paar verjaarsdag. En onder andere, iemand wat zelf jaar het vandaag is... Natuurlijk een vriend daar wat deel is van Bonnie M. Dus Bobby Farrell is in 1949 geboren in San Nicolas, Aruba. Nou ja, hij was deel van die Ruben Disco vocalist van Bonnie M. Hij is 7,5 jaar oud, maar ongelukkig gaan hij nou niet. Maar ja, hier gaat ons met een lekker mix van... Moscow of Rasputin, als je het niet snapt.

Als hij nou geweest is, Dragonborn of wel een remix van Dragonborn van Skyrim. Uit een andere ook jaar die game developer van Skyrim. En was ons een paar andere mensen wat ook vandaag verjaar. Onder andere Johan Jacobs, Reinhard van Deventer en de Joost en Gerkreer. Wachtelijk met jelle verjaarsdag ook. Was ook met ons bekendes. Hoe sê Willemstraas, mag het reën daar waar jylle kom jylle wei. En intussen wipe ons verder op. Dier Maria, Count Me In. All Time Low, of blablabla, All Time Low, se song daar so. Met een bietjie van een Techno Tuesday twist. Algemeen daar, dier ST.

aangezien ons nou bij die trein is, is hier ietsie van My Chemical Romance, ook door die selfde ouwens geremix. Hy begin lekker rustig, maar pas op, hy raak minder af. When I was a young

Jay Neuwe en Rutger Alkeleid. Ek is DJ Tarsus en die hele vibe samen op Techno Tuesdays. Elke dinsdag van 9:00 af. En so gepraat van lekker vibe. DJ G het ons SS en luister na mooi. DJ G G Mix gestuur. Ons vibe lekker op een stukkie van ons.

Hierdie ookie gaan ons natuurlijk nou die laatste deel van die edges en luister nou mooi na my DJ G-Mix. La luister. Daarna Streamline en dan nog soietsie van my. Ride Through the Highlands. Net hier op Techno Tuesdays.

Lopeno Lekker, remix al van Pop Goes the World. Ingemix en die luister nou mooi na my G-Mix 2, dus ietsie daar van DJ MDB. Hierna, Newton met Streamline, dan sê de Rijfoek Dailands van my, en dan sê Biggie Paul van Dijk met Foreign Angel. Net hier op Techno Tuesdays.

Mensen zie je heul twee malen in die Bushmanland. Wanneer je daar komt en wanneer je daar gaat.